Ku panon nu katenyo duit, ku celi nu kadenge duit, ku irung nu kaambe duit. Korupsi terereuh asal beteng sebeuh.